0: Kiekeboe.
1: Kiekeboe.
0: Hallo allemaal.
2: Dag jongens en meisjes.
0: Wat leuk dat jullie er zijn, zeg.
2: Nou en of.

0: Zeg, Morrel.
1: Ja?
0: Ik heb toch zo'n leuke nieuwe dans geleerd. Zal ik het eens voordoen?
1: Nou, als ik er maar niet te moe van word.
0: Nee joh, het is juist leuk om te dansen. En het heet de knieëndans.
1: Moeten we dan op onze knieën dansen?
0: Nee, met je handen op je knieën.

begleitet spannende sprookjesbos. Ik ben op zoek naar die schitterende, sprankelende schoonheid. De dominante deur.

haar. Ja, wanneer ik van de toverbrussel drink, dan verdwijnen mijn rimpels flink. Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? Knibbel, knabbel, knuisje, is het soms een meisje? Knibbel, knabbel, knolletje, is het soms een jongetje? Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep voor die hulpeloze hummeltjes. Ik bak zo graag die knapperige krakelingse koekjes. Die plak ik op mijn huis. Ja. Zo vang ik dat kindergesprek.

zich veel te sappel. Ja, ze maakt zich veel te druk. En daarom maakt zij kinderen van kans. Ja, dan is zij ook de mooiste van het land. Kriebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn

0: Oh, wat een avontuur! Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt?
1: Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks en een draak.

Die nacht sliep Willem heel diep. En toen hij de volgende ochtend wakker werd, dacht hij heel even dat hij alles gedroomd had, maar jullie weten wel beter, hè? Want hoe kwam hij dan aan dat kroontje? Sprookjes bestaan. Dat doet me denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders. Anneke, broer, dat is. Ze moeten ze uitroeien met wortel en pak. Dat moeten ze.
2: Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warre?
1: Allergebroed, Dennis!
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere. En dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbakske peupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knecht. Laat ze de land hier maar eens beroven, daar komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, jonge peer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet al niet. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je een deugniet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht. En gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens, in de verte, een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

leuk, hè, om zijn houthakker in het sprookjesbos te hebben. Oh, en ik ben maar gewoon een ezel. Ja, ik ben een doodgewone goudkakker. Is echt niet leuk, hoor. Ze noemen me ook altijd ezel. Oh, nou.

Dol zag het flesje met toverdrank liggen. Dat kwam goed uit, want hij had wel dorst gekregen van al dat centenpoepen. Ezel nam een slok. Geitje Benjamin probeerde het nog te voorkomen, maar het was te laat. De buik van Ezel begon te borrelen, zijn ogen draaiden, zijn oren klapperden en toen was ook Ezel betoverd. Hij ging de houthakker achterna om samen de sprookjesboom om te kappen. Geitje Benjamin raakte in paniek. Al snel kwamen de andere sprookjesbosbewoners aangerend. Ezel en Willem, die de sprookjesboom om wilden hakken. Dat was een ramp. En wat moesten ze ook alweer doen bij ramp?